Yodini kushir krahui krihita yoko chunahi nikumeno oke soro chakriloa. Akaswanim fal ichuchokro hundapongo hape repadde krutie. Maume kutukada hihino achitile chakrika pidono kraloa umetopse umukaifumo.